0: Tune it in, turn it up and rip off the knob.
1: Radio Noordzee Internationaal. Dit is Dream Master.
2: Goedenavond, dames en heren luisteraars. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Dream Master. En u weet, Dream Master beginnen.

And I can't get you out of my mind. En dat is een moeilijke aangelegenheid, laten we daar heel duidelijk over zijn. En wat mij nooit uit het geheugen gaat, zijn de live optredens van deze groep.

0: Morningside, Neil Diamond, live.
1: Home.
0: Van het album Hot August Night uit 1972.

En zo, dames en heren, zijn we gekomen aan het einde van deze Dreamaster. Ik heb het graag gedaan. Ik wens u veel plezier toe met mijn collega's hier vanavond. En wat mij betreft aanstaande maandag om 11 uur 's avonds, 11 p.m., ben ik er weer voor een nieuwe aflevering van Dreamaster, maar dan in de Engelse taal. Rest mij nog slechts u veel plezier toe te wensen wat mij betreft. Tot de volgende keer.

0: I in association with Jazzbox International.
1: R&I Dead.
2: De juiste tijd.
1: Radio Noordzee Internationaal.
2: Dag in dag uit.
1: De klok rond met kilometers lang muziekplezier.

0: Dat is een godvergeten plaats. Nederbeet, ja, het zijn Nederlanders. Big Mouth en Little Eve. Ha, en Uncle.
1: I think that deserves a Beatles record, right?
2: The Beatles!

0: Sting en zijn kompanen, The Police. Uit de langspeelplaat Zenyatta Mondatta. Wat zegt u? Zenyatta Mondatta, zo noemde de LP tenminste. En de doo-doo-da-da-da.
1: The sweet sounds of summer on Radio North Sea International. Summertime RNI.

0: zanger noemt ze McDowell. Ronnie McDowell. En ja, oudere vrouwen, daar had hij het voor.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Nederbeat op jouw radio.
0: Muziek van Nonnie Schilder, samen met Jan Keizer.

0: de band zonder naam. En ze waren wel heel voornaam, want ze scoorden grandioos van in de jaren 60 al waren die mensen bezig, tot in de jaren 90 en dan is het zo een klein beetje afgezwakt. Homie, oh my, bezig.
1: RNI 24 hours.

0: We nemen ze al een paar weken mee naar de radiostudio nummer 1 in Holsbeek. De mensen van Melody Zenit. En dit is het laatste nieuwe daarvan. The Black Mark. Hou ze maar in de oog. Je hebt ze hier voor de eerste maal gehoord. Op R&I in de Zatcentrale in Duitsland. Jazzbox International in Frankrijk. En R&IRadio.net in de United Kingdom.
1: This is the Flemish and Dutch International Service of Radio North Sea.

0: Belgisch zangtalent. Van la lettre mogen we wel zeggen, want hij staat al verschillende jaren op de plank. En ik heb het over Bart KL en zeil je voor het eerst een van zijn eerste nieuwe platen toen, heel lang geleden.
1: This is Radio North Sea International, the sound of a young Europe.
2: 24 hours of music power on FM and online. This is
3: Radio North Sea International, playing music to the world.

0: de liefde die slecht. Althans, als we Donnie Albert mogen geloven. Baby, baby, where did our love go? Dat zijn wel die platen, ja, die hebben een gewicht en een waarde ingehouden verdiend, hè.
1: Het weekend met Radio Noordzee. Met de grijze wijze hits van toen. Vanaf het ontbijt tot ver na de lunch. Compleet met de R&I Super Top 50 op zaterdag. En het vertrouwde geluid van R&I. Vanaf 1, 2 en soms zelfs 3 masten. En
2: meer muziek.
1: Op zondag. Noordzee is er nu meer

Muziek uit de vruchtbare grond van Monopol Records in Hechtseldenberg. Zijn er iemand minder dan Marilyn en een beetje naar links en een beetje naar rechts. En ze rockte en ze rolde over onze draaitafels.

0: Rock'n'Roll Icon zijn er niemand minder dan Mr. Johnny Rivers. En hij nam je mee op het Sea Cruise. En wij nemen u mee over de digitale Noordzee. Jawel, via het wereldwijde web in broadcast stereo quality.
1: Just take a lightning companion wherever you go. Take a portable radio. Take a portable radio.
2: Playing the music other stations only dream about. This is Radio Noordzee International.

De plaat is heruitgebracht. Maart 2026. En we hebben ze hier een paar weken zot en grijs gedraaid. Want af en toe moeten wij terug een beetje vernisser opstrijven. En dan klinkt hij weer als nieuw. Le Etien, heruitgebracht door Jonathan Dassin. Niet Joe, maar Jonathan Dassin. En Jan Muller.

0: Enig en uniek. Wij noemen dat Popcorn Aldi's. Zijn er iemand minder dan Sally Phillips? En Breaking Up is Hard to Do. Popcornmuziek op Radio Noordzee. Het kan hier allemaal.
1: Dit is Soundmaster. De leukste gouden ouwe.

0: Alweer een uurtje voorbij. Ik ben blij dat u nog bij ons bent. Dus nee, we zijn echt tevreden. Van harte welkom. U hebt kunnen luisteren en nu aan een stuk naar het programma dat genaamd wordt Twee Masten. En dat wordt integraal opgenomen in studio nummer 1 in Holsbeek, België. Voor Radio Noordzee Internationaal in Engeland, Frankrijk en Duitsland. Jawel, via streamservice met geweldige goede uitzendkwaliteit. Ladies and gents, dank je vriendelijk. Ik laat jullie nog een beetje genieten van wat retro-reclame. Ja, retro-reclame. Tot ziens.
1: Casanova, de modemakers in Leer. De speciaalzaken in Nappa en Suède kleding. Casanova voor te gekke prijzen. In de Vlamingstraat 19 en op de Laan van Meerdervoort 501 Den Haag. Casanova, de leermakers van de Randstad. En vanaf 30...